0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Number 2.

Eers geluister na Coldplay en BTS, My Universe, pas Armand Hofmeyer en Jackals Vibes, is dit liefde op Helleberg FM. Ja, dis naweek, ek hoop jou plan

0: Weekend. Jonas Blue saam met Liam Payne en Lennon Stella Polaroid voor het gaat Vanilla nie stilstaan nie en ook geluister na Snow Patrol. Oh nee, dis die een wat ons geluister het net voordat ons gesels het met Celestine van der Merwe hier op Helleberg FM. Nog lekker muziek net hier na een van Rowan Stewart.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth drive ways. Fairy, fairy, where's my

0: Lekker ene van Kurt Darren, Summit Pascal en Piers, Oh My Soul. Voor het gaat Gracie Abrams, That's So True, en ook Rowan Stewart met An Island, een waarvan ek baie hou. Maar kom ons kyk gauw, hoe lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref, is daar stadig bewegende verkeer in teendeel op eenhoping van verkeer by, op die N2, by Old Main Road, die R102, verby Somerset West, so wees maar net bewus daarvan, en dan ook beide rigtings, vooral inkomend, lyk het vir my, is daar maar stadig bewegende verkeer op die N2 verby Somerset West, en dan natuurlijk, soos ek genoem het, daar die probleem daar by Old Main Road. Dis al wat daar is, wat ek sien, wat 'n probleem kan wees op die paaie vir ons padgebruikers, maar as daar iets is waarop jy afkom, wat ek nou nie genoem het nie, laat weet vir my gerust, stuur een WhatsApp na 021-100-6936, dan waarskien ons allemaal op die paaie.
1: Hypertough Real Power. Power up your next project with our brand new range of Hypertough tools. Now available at Builders. Get the Hypertough 120 welder for just 999 rand. Or get the Bosch 18 volt cordless impact drill. Now 1699 rand. You save 300 rand. Now that's real power. Prices valid until the 4th of August 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dit is ABBA met Mamma Mia. Martie Groenewald, my passenger in die passenger seat vandag, sy heel eerste kies op Teerpadtreffers. Weer eens welkom in die ateljee, Martie.
1: Ah, baie dankie aan Willem, heerlik om hier te wees.
0: So lekker, ons het lekker geluister na ABBA, Mamma Mia, jou heel eerste kies, en ek dink die Helderberg het saam gedaan, en die hele Helderberg stem ook saam dat jou muziek kies so goed is. Die tweede ene is Afrikaanse nommerkie wat jy daar gestuur het, die Piesangskille se Inge 2, die Sensasie Remix. Wat is die story achterom?
1: Nee, soos ek jou genoem het, Jan Willem, ek luister mos nou maar met die spinning oor en toe ek nou die liedjie oor die radio hoor, toe besluit ek, nee, jy, nou, hy moet op een van my playlist wees, so ja, so hy beslis op een van my playlist en ons spin heerlik op die, hy het een baie lekker beat, so ons spin baie lekker op hom.
0: Verseker, ek stem saam die Piesangskille, Inge 2 Sensasie Remix, toe ek hom ook hoor, ek moet sê, dit was heel boe aan een van my lijst gewees van ginstelinge, local songs, dit is lekker om te hoor dat hy ook plaaslik ingesluit het, en dit is lekker om te hoor dat hy plaaslik geniet, so kom ons speel die tweede ene, sonder om nog verdere doekies om te draai, ek wil so bykie meer met jou praat nou oor die spinning, maar die volgende ene wat hy ook vir ons opgelaan het, maar vir eers die Piesangskille met Inge 2 is een sensasie.

0: It's Rockwell, somebody's watching me on Helderberg FM, die piesangskille met Mia voor dit kwart oor 5. Goeiemiddag, het is jou Subaru Afternoon Drive, ons is besig met teerpad treffers en die volgende paar op pad net hierna.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan, Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
0: This cool holiday, Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are 100 Rand for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink, winter holiday fun on your doorstep.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Ons luister na die volgende versoek na jou teerpadtreffers. Oom Hans is volgende. Goeiemiddag, Oom Hans.
4: Teerpadtreffers. Ek het hier twee tyd so jy met my na kyk. Ek kom so'n bietjie uit die motte gaf uit.
0: Aha.
4: Die eerste ene is Rock Around the Clock van Bilali. Of That Will Be The Day van Buddy Holly. Ek vraag ons kunnen vir al die honde geblief. Goed gaan. Lekker na week en dankie vir jou program.
0: Dankie, Oom Hans. Is Bill Haley en his Comets Rock Around the Clock.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bill Haley and his Comets rock around the clock. 19 minute and a half.
1: Goeiemôre. Hoe is dit hier by Trefferkie? Een van twee. Appels Nora Vlok.
0: Aha.
1: Belangrike Eldai. Of prop. Se kwaikie maraikie.
0: Hey yo.
1: Môre vir jou Jan Willem en lekker naweek. Groete, Bernard. Bye bye.
0: Dankie Bernard. Nou, ongelukkig nie een van die twee nie, maar ek maak vir die volgende beste ene. Appels Nonna.

0: It's a hot take on me on Helderberg FM, so 28 minute net na 5. Ben Burger volgende met sy teerpad treffer.
1: Jan Willem, hallo. Dat is een eniekie van Willem Botha, hallo my hart.
0: Yes,
1: ek kan jou hombiekie van speel, sy lekker is om hombiekie te hoor, hy het nogals lekker ritme. En wat een lekker muziekvideo, ek like sy muziek.
0: Lekker!
1: Maar ja, so Willem Botha, hallo my hart.
0: Ik kom even jou

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.